Nou een stuk. Ja, maar hij nog enigszins knippen. Ja, maar... Ja, ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so... Okay!

0: Merci beaucoup. Super. You're very fucking much.
1: Nog een stuk. Ja, we hebben nog enigszins geschreven. Ja, maar... Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo... Oké! Okay.

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog één eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Nog een stuk. Ja, we hebben nog energieus knippen. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Konversionen spelen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollten sowieso auch ein bisschen so. Okay!